Hadden geen Aziatische shit, maar stemmen elkaar gedachten. Nee hoor, I heard they had a lot of washed up. Maar de boemers zeggen haar zijn cool en weg, maar ze zo, maar de hars ken je nergens. Hadden geen Aziatische shit, maar stemmen elkaar gedachten. Nee hoor, I heard they had a lot of washed up. Maar de boemers zeggen.